0: speerstorie op jouw radio.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
2: Zachter door die gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jij nummer 1 op jouw statie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Jou stasie.

0: De Speerstorie op jouw radio.
1: Ja, I see a boom, I have a boom in my room. Ja, en spectacle show. Ja, die bankroof, ja, dan naar die standaardbank toe. Hulle het ons de tunnel gegraven onder deur. En toen ik nou daar gezien, hey, blijkbaar die mensen gevang. Dat is Pukbota, Sir Williams Graaf en Rian Kreewagen. Ja, waar daar aan gebrek het. Nou ja, kom ons beweeg nader naar ons boerenmuziektreffer of ons mailgooi, seizoen 3, episode 111. So nou is de tijd dat jy grijp nou enige iemand, enige iets om mee te dans. Van een gevriesde hoender tot een katel, tot een koekroller, tot killers wat jy in die kop moet sit. Of een bierman, of biervrouw, of een mop, of een besem, of een squeezie. Enig iets, jy grijp net enig iets, want ek het lekker boerenmuziek. Lekker luister, lekker dans.
0: Jou boerenmuziektreffer op jou stasie.

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Jacaranda Hardeware, 25 Germanie Straat, Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel.
2: Jy luister nou na Los Luigi op jou gunsteling radiostasie.
3: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte producte en bekostigbare prijse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dis was Los Loetjie op jou stasie.
2: Die program was moeilijk gemaakt in Jacaranda Hardeware. Jouw instop.

teruggekom het sing van baie vrouwens. Dat's Diane. En dan is daar Amanda. En somtijds is daar Jolene.

0: das Verkehr.
1: Like the stationary truck ramp closure into inbound ramp to M5 northbound. Use alternative route. Ongeluk daar, of stationary vehicle wat ontklaar of een ongeluk was. Wees alsjeblieft voorzichtig. Die ramp is heeltemal toegemaak. So dit gaan absoluut chaos veroorsaak op die N2. Inbound ramp to M5. Daar so, yes, die paai is baie bezig. So wees alsjeblieft voorzichtig of kyk of jy alternatieve route kan vat.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heart

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Perronoor, 1-18 of gaan maak draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse, beste dienst.

XFM Nuus. Dit is al een goeiemiddag aan jou. Dit is Op die Kop 4 uur en dit is tyd vir jou nuus op Hartie XFM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

0: Ja, benieuwd in aan vier. Goedemiddag, bij welkom. Je is ingeskakeld natuurlijk bij jou, sterren programma Huisvaart Sametijn. Tot en met Skyns voor 7 vanavond. Ook welkom weer eens aan die luisteraars van jouw statie en Riebeek Valley Radio. Het samenkeer tot Skyns voor 7 vanavond. Ik hoop dat het dan jouw contré goed gaan en dank je dat jij samen met ons vanmiddag Huisvaart skeer. Zo pas gehad om mee te beginnen, UB40's Kingston Town. Nou, wat er volgende gaan gebeuren, net die na gaan ons gauw handelsbreek nemen. Dan natuurlijk om 4:30 is het woorddraaitijd. Onze muziekspeeltje waar jij die ooreenstemmende woord moet draaien en die titel van die liedje of dank moeilijk in die kunstenaars namen van. Ons het verjaardag keerspel vandaag, 4:45, die verjaardag van Blackie Swart, wat natuurlijk vandaag verjaar. Ons gaan beginnen aan zijn leven en loopbaan kijk. En vanmiddag zijn verjaardag keerspel om 5:00 het ons dan via die volgende nieuwsbulletin. En die streek weer net daarna. En dan moet je vergeten niet, ons het om 4:45 net aan die handelsbreek. Nies focus. Om 5:30 vanmiddag kijk je naar die nietste sportnies. Natuurlijk Roland Garros, wat gisteren afgeskoppeld. Dus een beetje kijk naar die tennis. En hartelijk bedankt, zo blij geskakel. Sportnies om 5:30 vanmiddag. Om 5 uur dan, ons volgende nieuwsbulletin en daarna jou streeks weer. Dat is belangrijk, maar ik heb er eens voor jou gezegd, moet niet vergeten, die vanmiddag om 4:45, dan natuurlijk, ik zeg u weer net, die nieuwsfocus inzetsel en dan sportnieuws om 5:30. En dan natuurlijk jouw laatste nieuwsbulletin van die dag, om 6:00 vanavond. Maar als we muziek maken, om ons val weg, net voordat ons verder gaan, ons vatten handels breken dan Creedence Clearwater Revival met Looking Out My Back Door.
1: Weet jij wat die verschil tussen IVA en IVB-stralen is? IVA-stralen penetreer jouw vel se dikste laag, wat kan leiden tot vroeg velverouderen, plooien en zelfs onderdrukking van jouw immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorzaak. So gebruik dagelijks Zero Dermse sonskermreeks om jou en jou kinders so kostbare vel te beskerm. Die Zero Dermreeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met de X.
0: Maak gereed vir een van die grootste sport- en vermaaksgeleenthede van 2026, die CEO Cup 2026. En dis natuurlijk wat plaasvind op saterdag die 30ste mei by Millstream River Estate. Kom kyk hoe die Northern Wolves kragte meet teen die Rhinos in 'n dag propvol rugby, musiek en familiepret. Daar gaan ook opwindende rugbykliniek wees waar jong spelers kan leer by die Northern Wolves africhters, as ook gesê gastsessies deur voormalige springbokke en provinciale spelers. Onthou die kliniektye vir laerskole is 8:00 die oggend en vir hoërskole 9:30 die oggend. Die hekke open en natuurlijk reeds om 9:00 die oggend en daar sal lekker eet en drinkgoed beskikbaar wees reg deur die dag. Die vensterrede skop af om 11:00 die derde span, om 12:30 die tweede span en dan 3:00 die middag die hoofwedstryd met die eerste spanne. En dis nie al nie, DJ Mac en Lofi. En dan sal natuurlijk vanaf 2:00 die middag gesorg vir lekker live optredes, trots en natuurlijk met trots aangebied hier Kaasel Lager. Bring die familie, jou vriende, jou kampstoel en kom geniet een dag vol pret, natuurlijk rugby muziek en goeie vibes by Millstream River Estate. Die CEO Cup 2026, die 30ste mei 2026, moet dit nie misloop nie.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately?

0: Je mag natuurlijk niet vergeten, als het om 4:15 neer naar die handels breekt, ons daar in gesprekje met Jaco Kalahari. Onze bekijkt van bij hem, hoe leuk zaken bij hem, hoe dingen gelopen in naweek. En die man, wat die veel ervaringen was wat hij gehad het, die zit er ons laatst met hem gezels het. Ik en je hebt met hem gepraat, natuurlijk vrijdagmiddag, 4:45 met ons met hem gezels. En toen die naweek voorgelegd, ons heb ik gehoord, wat was zijn veel ervaringen die naweek? En hoe gaan het dan met die zoekerij naar Kos? Die laat leef oorleef project wat deur Jaco Kalahari en op die stadium bedrijf wordt. Ons gezels met hom vanmiddag net na 4:45, net na die handelsbreek. Maak zeker, je blijft geschakeld. Muziek tijd, hier is dadelijk nieuwe in van Jan, Tantella.
1: Pas geland en kraakvaars, net hier op Hardies FM.

Alles natuurlijk tijd vir jou insetsel, muziek, of hulle, ja, allemaal ook van hulle, dit woord draai. Ons speel vir jou lekker muziek, waarvan jy die ooreenstemmende woord moet draai, wat voorkom in die titel van die liedje of in die kunstenaarse naam en van woord draai hier in Huiswaarts Amadijn, elke middag, elke weeksdag om 4:30. En kom ons kyk hoe slim is jy. Daar is nie groot prijse te wens, maar net een pret speeletje, om te kyk wie sy vingers is eerst op die knoppie, en hoe goed ken jy jou muziek. Hier op jou gunsteling radio 0615112602.

0: Ons sal vandag wegval met drie specifieke liedjes. Die leidraad is, kan ek sê, mense wat Ek weet nie of ek een leidraad moet gee nie. Ek dink dit is makkelijk genoeg om sonder een leidraad deur te beweeg vandag. Ek dink regtig so. Of wat ek miskien kan sê is, as een leidraad, is nie een nie, maar twee mense wat saak maak. Dit is nie een nie, maar twee mense wat saak maak. Wat is die woord wat ons soek vanmiddag? Die woord is natuurlijk in die titel, wacht, kom ons stop het eerst gevind uit daar. Die woord is in die titel van die liedjie, en glad nie in die kunstenaars naam en van nie so, maak dit nou daarvan, is in die titel van die liedjie, en nie in die kunstenaar se naam en van nie. Ons gaan wegval met eniekie van Air Supply, en dan een liedjie van Beatles, die liedjie daar, of die woord is in die titel van die liedjie, en dan die laatste ene is die liedjie van The Backstreet Boys. Die woord waar ek soek vanmiddag in die titel van die liedjie, dis nie een nie, maar twee mense wat saak maak. Dis my enigste leidraad, 061-511-2602.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

is The Notebook, String of Pearls. Nou is het tijd om vinnig die winners bekend te maken van vandaag is een woorddraai. Nou ja, ze zijn twee deelnemers, wat in die call is. En dan net daarna, nadat ons die winners bekend gemaakt het, neem ons een handelsbreek. En dan is dit tijd om met Jaco Kalahari te gesels. Oor sy wederervaringe van die afgelopen naweek met, en natuurlijk onthou, Jaco wat bezig is met die Land Leef Oorleef project. Blijf geskakel. En ons het twee personen vanmiddag wat deurdring. Ons eerste deelnemer, wel, dus twee, moet ek kan sê, deelnemers aan vandagse woorddaai. Ons het de eerste en de tweede plek. In de eerste plek, Johan. Hy is daar van Namibië. Johan, is het Nagel? Ek wil net seker maak wat sy van is, Johan Skiesman. Ek wil net 100% seker maak. Johan Nagel van Namibië is in die eerste plek vanmiddag. Die rechte woord is natuurlijk vanmiddag Lonely. En dan in die tweede plek het ons vernomen. En Norman Sjain. Die woord is Lonely. Dan sien ek in ons derde plek Frank Ferreira, wat ook deelneem vandag. Frank wat ingeskakel is, nie seker van waar Frank luister nie, maar Frank, baie dankie vir jou deelname. Frank sê is Lonely, so dit is drie deelnemers, drie personen wat reg is vanmiddag. Ons eerste plek dan, Johan, en dan in Wol. Johan Nagel van Namibie, die tweede plek, Norman Turin van Durban, en die derde plek het ons vir Frank van Frank Ferreira, wat ook vanmiddag sê aan die woord is Lonely. So, nou gaan ons die gevinnig handelsbreek neem, daarna gaan ons contact maak met Jaco Kalahari.

0: En dan was Ayn, goedemiddag, bij welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in jouw Nice om, natuurlijk, om vijf vanmiddag. Dan ben je terug in tijd, inderdaad. Jouw Nice om vijf vanmiddag blijven geschakeld. Vanmiddag in jouw Nice, die ANC is die enigste partij in die parlement wat niet betijds die namen voorgelegd, niet van zijn LPS wat op die comité zal dienen. Wat besluit op president Cyril Ramaphosa aan een staat van beschuldiging geplaatst moet worden. Die spertijd voor die voorlegging was vrijdag, maar die ANC heeft zijn naam eerst die naweek ingediend. Die Good Partij en die PAC heeft echter besluit om niet aan die comité deel te nemen, omdat albei slechts één LP heeft. Die ANC heeft 10 leden op die comité, onder wie Soviet Laganyani, die voorzitter van die ad-hoc-comité over corruptie in die strafrechtstelsel. Die DA heeft 5 leden, onder wie George Michalakis en Glynis Breitenbach. Die MK-partijen om 3 ook, onder wie John Kloppe, die FF2 insluitende zijn leider Julius Malema, terwijl Action SA ook 2 leden heeft, onder wie Ethel Trollop, die Vrijheidsfront Plus, zal dan ook door Wouter Wissels vertegenwoordigd worden en Bossa door Mamusi Mamani. Die voorzitter van die portefeuillecomité over maatschappelijke ontwikkeling, Bridget Masangu, sê die volgende stappen wat die parlement gaan neem tegen die gewezen minister Sisi Tlokasje, het sal bepaald word deur die bevindings van ondersoeke eerder wat tans in die gang is. Tolasie is vroeger deur president Cyril Ramaphosa afgedank na verskeie beweringe teen haar. Masangu sê die komitee sal môre ingelig word oor die vordering met verskeie ondersoeke insluitende die van Tolasie. Die borgtogaansoek van die omstrede sakeman van Noordwes Bram Mokotsi is weer uitgestel. Die keer tot donderdag om sy woonadres te verifieer. Mogotsi het vanochtend vluchtig in die Johannesburgse landrashof verskyn op aanklagte van die onwettige besit van vuurwapen en ammunisie, die afvuur van vuurwapen in 'n beboude gebied en regsveruideling. Hy word ook aangekla van mynheid nadat hy na bewering 'n aanslag op sy lewe in November verlede jaar versin het. Die staat staan borgtog teen. Die saak teen die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en sy gewese kommissaris Tom Moyane is tot môre in die Pretoriaanse landrashof uitgestel, dit nadat Moyane sy regsverteenwoordiger siek geword het. Saas probeer so wat R400.000 van Moyane verhaal wat verband hou met litigasie en reiskoste en reisonkoste wat Rusland onderneem het waarvoor geen verslag bestaan nie. Vervolgens in Junies en hierdie keer buitenlandse nuus, Uganda het bevestig dat 2 nuwe Ebola gevalle in die land aangemeld is. Dit bring die syfers van Ebola pasiënte in Uganda sedert die jongste Ebola uitbreek in sy buurland die Demokratiese Republiek van die Kongo op 10 te staan. Al bij die patiënten is gezondheidswerkers van een private hospitaal, Uganda se hoofdstad Kampala. Die directeur-generaal van die Wereldgezondheidsorganisatie Tedros Ghebreyesus sê in 'n onderhoud in die opsporing van Ebola-gevallen in West-Afrika beteken dat gezondheidspersoneel nie kan voorbly met die behandeling van patiënten nie. Volgens Tedros is 220 mense reeds in die jongste uitbreking in die gebied dood. Kijk ten slotte in die nieuwsbulletin naar jou handelsnieuws en geldzaken. Natuurlijk is het jouw belangrijkste geldzaken, want in die prijs van goud ook wat ter sprake komt vanmiddag. En ons kijk ook weer eens naar die prijs van Brent olie. Die randse verhandeling tegen die dollar op die stadium is R16.31. Die rand verhandelt tegen die Britse pond R22.01. En die euro €18.98. Die prijs van goud op die stadium $4,562.27 per fijn ons. Die prijs voor de vat Brent 3 olie is $95.15 per fijn ons. Per vat, ik moet zeggen. Waar val ik nou uit per ons? Kom, ik sê het gauw weer vinnig. Die prijs van goud is $4,562.27 per fijn ons. En dan die prijs van Brent 3 olie $95.15 per vat. Je volgende en finale nieuwsbulletin van die dag is natuurlijk vanavond om 6 uur. Blijf gerust ingeskakeld.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande is het 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de handelspost in Hartbeespoort. die tuiste van Harties FM.

Oh, dus dan die warmvat vastrap van die Club der Boerorkest, hierin aangevraagd door ons winner van Woerdraaibal. Enige boerenmuziek nog een keer, en dat was Johan, wat hem aangevraagd. Johan, wat natuurlijk daar van hem is, Johan Nagel. Welke dan, Johan? Jij is dan eerste vanmiddag geweest in Woerdraai.

Als een groepje kijkt naar die weersituatie, dat is die streeks weer. Je streeks weer natuurlijk, wat ons bedoelt daarbij is die weer hier. Dan had ik bespoord naar Wis, ons luisteraars hier. En dan die luisteraars van jouw statie wat samenkeer in Riebeek Valley Radio in die Weeskaap. Als een groepje kijkt wat die weer daar gaan doen die week. Blijf geschakeld.

0: dan kom ons kyk wat die weer in die streek gaan doen. Hartbeespoort, Noordwes, wat is die situasie hier by ons? En dan gaan ons uitwijk daar na die ander areas toe. Kom ons kyk het eerst gauw vinnig. Arties wat vandag koel was om mee te begin, maar warmer geraak het die loop van die dag. Op een stadium 25, selfs 26 graden gelees op die temperatuurbarometer. Maar die hele week sal die temperatuur wissel tussen 24 en 25 maximum. Morgen dinsdag, maximums van 24, selfs 25. Sonskyndag, woensdag ook 24 tot 25, sonskyndag. Donderdag bewolkte dag met maximum temperatuur van 24, so ook vrijdag. Hier teen die naweek sal het so iets wat koeler raak. Ek praat van 2021 daar rond. Maar die hele week tot en met donderdag dan hoër temperature. Wisselend tussen 24 en 25. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie daar in Brackenfell vir die luisteraars van jou stasie. Brackenfell, vandag wat aanvanklik middelmatig, kan ek sê, matige temperature gehad het. Maar morgen dinsdag 12-19 gedeeltelik bewolk. Woensdag 12-18, donderdag 11-19. En die temperatuur wat nie ernstig, kan ek sê, koud is nie, ook nie, maar is matige temperatuur, nee, bietjie minder is matig. Maar vrijdag 11-21, saterdag 22, en dan warmer temperatuur teen sondag nog, als 26 grade wat voorspel word vir Brackenfell, maar geen reën in die vooruitsig nie. As ons vinnig kyk na die luisteraars van Riebeek Wes. Riebeek Wes is een luisteraars, net soos Brackenfell wel, morgen 18 daar, woensdag 18, donderdag 19, vrijdag lekker sonskendag, maximum 21, en dan teen saterdag een maximum van 22. Ek sien selfs ook daar die baie warmer temperatuur is sondag, een maximum van 27, wat voorspel word vir Riebeek Wes. En daar is dan jou streeks weer. Ons gaan nou een vinnige handelsbreek neem en terugkom met muziek en dan gaan ons kyk na Nies Focus. Onthou sport Nies om 5:30 vanaand hier op Huiswaard saam met Hein.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: If it's about your car, buying one, servicing one, or just getting honest advice, then it's about Hatfield Motor Group. With decades of experience and dealers across leading brands, we put service at the heart of everything we do. Visit hatfieldgroup.co.za to see all our dealers and brands and chat to a team that truly cares. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

wel eens tijd van nieuws focus. Ons focus bij je blank, maar die is vanmiddag. Om mee te beginnen, dit gaan over die back-and-closure probleem of pandemie wat ons gehad in Zuid-Afrika. En een beetje terugvoer rondom dit, die Pretoriase Hoge Rechtshof het besluit dat boere blijkbaar voortaan zelf en stof tegen back-and-closure mag aankoop en hulle vee inent. Een uitspraak wat landbouworganisaties als een groot oorwinning vir die veebedrijf beskryf. Die uitspraak volg op beaansoek deur Sake Liga Saai en Vrystaat Landbou teen die minister van Landbou en ander staatsinstellings. Nou die hof het beslis dat boere minstens 5 dae voor enige inenting die betrokke provinsiale direkteur van veeartsenydienste of staatsveearts skriftelik daarvan moet inlig. Die kennisgewings moet besonderhede bevat oor waar en wanneer die inenting gaan plaasvind, hoeveel diere betrokke is, die ras, ouderdom en geslag van die diere, asook wie die enstof gaan toedien. Boere moet ook aandui of dit die eerste of tweede dosis is en hoe die koue ketting gehandhaaf gaan word. Die hof het verder bevestig dat die staat nie verplig is om enstof aan boere te voorsien nie, maar dat boere nou self enstof van gemagtigde verskaffers mag aankoop en administreer.

Zo, ons kakel bij Hardies FM, jouw stasie, Riebeek Valley Radio. Kom ons kijken een beetje naar die situatie wat die sport dan betreft. En dat is ons sportnieuws elke dag net na 5:30.

praten over twee sportsoorten vanmorgen. Dit is onder andere die F1 van gestrand, wat belangrijk is, dat er een beetje aandacht aan geeft. En dan ook over die Franse Open, Roland Garros. Eindelijk moet ik zeker zeggen, nou, gisteren was het weer die jong Antonelli, Kimi Antonelli, wat stof geschoppen en spanmaat Russell's oor. Daar was een baie interessante wedren. En voor die wat het gekyk het, en Kimi Antonelli weer dan weer een podium gevat het in die eerste plek. Nou, wanneer een 19-jarige jongeling die Formule 1 recordboeken met de vierde op hun volgende overwinning herskryf, en sy hoofvans op vanjaarse kroon al hoe groter word, pak die dreigende onweerswolke saam, wat die Spaanse teenstanders. Die jong Italianer, Kimi Antonelli, het gestrand op die Gilles Villeneuve baan in Montreal die Canadese F1 Grand Prix gewen, om sy vierde achtereenvolgende sege te behaal. Baie, baie geluk aan hom, weer eens. Hy het met sy span, of met sy oorwinning, sy voorsprong op die kampioenspunteleer tot 43 punte bo sy spanmaat George Russell vergroot. George Russell, wat natuurlijk die wedren moest prysgee as gevolg van mechanische probleme met sy voertuig of met sy motor. Antonelli en Russell was in saterdagse blitsren en in sondagse Grand Prix in 'n kwaai tweestryd gewikkel. Dit het volgens Russell herinner aan die tweestryd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg in Bahrein in 2014. Russell het in die 30ste ronde touw opgegooi na kragleveringsprobleme met sy voertuig. Die 41-jarige Hamilton was sondag tweede vir sy tweede podiumplek van jaar, gevolg deur Max Verstappen, kan jy geloof, vir sy eerste podium in 2026. Daarna was natuurlijk in die vierde plek Charles Leclerc, Isaac Hadjar van Red Bull, Franco Colapinto en van Alpine. En dit is dan die belangrijkste volgorde gewees by gestrand sy F1 wedren. Nou, Antonelli, of Kimi Antonelli, het nou 131 punte op die punteleer, gevolgd deur Russell, 88, Leclerc met 75 en Hamilton met 72. In die vervaardigingsafdeling loop Mercedes met 219 punte los voor, gevolgd deur Ferrari met 147, McLaren 106 en Red Bull met 57, Alpine 35 en Racing Bulls op 21. Kom ons kyk na ander interessante sport voordat ons voortgaan met die muziek. En dit is natuurlijk tennis nie, ook baie belangrik. Novak Djokovic het sy jongste Franse open veldtog op

nog een kunstenaar het vandaag verjaar. Mel Botes. En ons het nou nie een speciale tijdsberekening of tijd, hoe kan ik sê in Engelse, timeslot gehad voor hom nie. Op een tijd geleef nie, maar Mel Botes, baie geluk met jou verjaardag. Mel is al vandaag 60 jaar oud. En een mens kan dit nie glo nie, nee. Maar wel gedaan Mel. Hy is ook bekend als muzikant en liedjieskrywer. En het in 1999 maak hy naam met sy muziekproductie David's Confession. Nou ja, hy was in die jaar 2000 ook met sy debuut Afrikaanse album bezig, Oomlik van Waansin. En hy het liedjies vrygestel soos Katrein, Die Testament, As die Sweet om Tap, en verskeie ander treffers. Ons gaan vir jou twee speel vanaan. Kom ons herdenk, sy verjaarsdag vanaan. Baie, baie geluk, Mel Botes met jou verjaardag.

ik hoop dat je ook kan trainen om naar te luisteren. Dan gaan we ook luisteren naar een prachtige liedje van hom met die naam van Hemelse Vlug. Nee, dan na. En dan raakt het niet steeds. Zo blijf gerust ingeskakeld.

Kom eens kijken wat er gebeurt in Nice om 6 vanavond. Vanavond in Nice om 6 op je gunsteling radiostatie. De ANC is de enige partij in het parlement wat niet betijds die namen voorgelegd niet van zijn LPS wat op die comité zal dienen wat besluit of president Cyril Ramaphosa in een staat van beschuldiging geplaatst moet worden.

0: Hier verkeerverslag wat aan ons verskaaf word door iTraffic. Ons in Natal die N3 in die noordelike richting, dit is daar die afrit by Herigwala. Daar het ons een stilstaande voertuig op die N3 Noord, dis daar by die afrit vanaf Herigwala. Die linkerbaan is tans gesluit af, wees maar net op die uitkijk daar, vir probleme wat kan ontstaan. Ook een stilstaande voertuig daar by Key Ridge M13, dis die Key Ridge M13 oos afrit op die N3 Suid. En dan het ons in Kaapstad die N2 uitgaande, dit is in de oostelike richting die afrit van het Bonchets Quarry. Daar het ons een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, net na die afrit van het Bonchets Quarry. Die linkerbaan is gesluit, ry maar net versigtig hier. En dan nog iets uit die Weskaap uit Kaapstad is die N1 ingaande afrit daar by Van Riebeekweg. Die ek sê net geweer is die N1 ingaande afrit daar by Van Riebeekweg. In die westelike richting, die N1 ingaande, baie, baie druk verkeer daar op die N1 uitgaande, by daar die afrit van Brightonweg. Baie druk verkeer daar, die linkerbaan is tans gesluit. Jy gaan daar ook vertragings ondervind op een stadium. In Gauteng, die N1 westelike verbygang in die suidelike richting, afrit van Rivonia, stilstaande voertuig op die N1 Suid, net na Rivonia. In die Danieberg snelweg, in die suidelike richting, afrit vanaf Rigelweg, dis die M9, dit is een stilstaande voertuig op die N1 daar, suidelik net naar Rigelweg, skouwer van die pad is gesluit. Al, dit lyk my dis die laaste verkeersverslag van die dag, geen ander verkeer wat tans gerapporteerd word om een probleem te wees nie. Ons gaan bykie muziek maak, want daar is die vanavond te kunst na 3 spel, die is maandag aand, gewoonlik eerst vanaf dinsdag aande, so lekker muziek, tot in het groet uit, maar hier is Monique Fox met 100.000 mijl.
1: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam, net hier, by Hartie FM.

Ons tiende van kunstenaar drie spel het ek vanavond vir jou een tweespel uit die 50er jare, so een lekker dubbelspel. Een dubbelspel uit die 50er jare, ons doen het soms, as ons nie natuurlijk vir jou daar die kunstenaar drie spel het, doen ons een dubbelspel uit die verlede vanavond uit die 50er jare, twee betrokken liedjes, net voordat ek jou groet, Guy Mitchell, Heartaches by the Number, en dan Della Reese met Don't You Know, en dan na is het groetheid hier op Huiswaard, saam met Eind, geniet om.

0: Ja, zo, eindelijk gekomen bij Groetijd. Alweer kan je geloven dat het programma zo gauw voorbij gaan. Dit is dan het einde van vandaag. Het programma is waar het samen dagen. Dus maak morgen weer zo op je dinsdag. Morgen natuurlijk die 26e, kan je geloven. Die 26e mei morgen. En dan doen ons weer huis van Samadijn. Dank je voor die saamkeur. Die laatste drie uur was heerlijk samen met ons. Smaak weer zo. Dank je voor die deelname aan ons liekiespeeliekie vanmiddag boerderij. Altijd lekker om nieuwe mensen vanmiddag het nieuwe winder gehad. Te lekker. Johan Nagel, Daan van Nimmerbeek. Een heerlijke aand voor jou. En onthou vanavond om 7 uur is het die Altmaar Rit met pad langs. Tot en met 10 uur vanavond. Op jou gunsteling radio. Maak zeker die kuier samen om. En dan natuurlijk... Maar die vergeet niet, morgenochtend is er dan die anders breakfast samen met Wimpy Boota tussen 6 en 9. Ik ga voor jou uitspeel net na die handelsbreek met de liedje die 60 jaar is gebruikelijk. Tom Jones vanavond met What's New Pussycat. En hiermee is er een groet uit tot morgenmiddag om 3 uur, wanneer ons natuurlijk met die magic doen. Van mijn kant af tot dan, mooi blij en blij.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 en slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay. But I'm hungry, hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: The category is dance or die.

Petrol koppel staan nader en draai harder. In die program, motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie motorshow.

0: Vind dat je er moet rillen, ja bro. Kaas elke dag, elke aand bro. Ek hou van kaas.
1: Dan een petrolkoppe, skuif nader. Tijd voor motorsport op jou staast.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 64 94.